0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Sol 2.
1: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
0: Tot zover het radionieuws op Sol 2.

pretty. Hare Krishna's op de dam, douwen in je hand een briefie hoe je happy leven kan. Zo te zien en volgens mij zijn ze zelf niet zo

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Sol 2.
1: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
0: Tot zover het radionieuws op Sol 2.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Sol 2.
1: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
0: Tot zover het radionieuws op Sol 2.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Sol 2. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. In Noord-Holland wordt gewaarschuwd voor wateroverlast. Er kan daar 50 tot 70 mm regen vallen, de helft van wat normaal gesproken in heel augustus naar beneden komt. Automobilisten moeten oppassen voor aquaplaning. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. Voor de coalitie dringt de tijd. De stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State, zodat die nog kunnen worden beoordeeld voor Prinsjesdag op 15 september. De extra begrotingsraad, waarin het hele kabinet de stukken moet goedkeuren, is daarom uitgesteld tot 11 uur vanochtend. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. Meerdere verdachten zijn opgepakt. Volgens de huidige wetgeving in Algerije staat nu op opzettelijke brandstichting maximaal 30 jaar cel of levenslang in bepaalde gevallen. Vanwege de slachtoffers van de aangestoken natuurbranden is in Algerije een officiële rouwperiode afgekondigd van 3 dagen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Tot en met gisteren zijn 62 mensen geëvacueerd. Voor vandaag wordt opnieuw onweer en hevige regen verwacht in het gebied, met kans op overstromingen, vallend gesteente en modderstromen. De diepe kloof trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind vallen er soms felle onweersbuien met windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Sol 2.
1: Dit programma wordt u aangeboden door jacotechnics.be.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind vallen er soms felle onweersbuien met windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Sol 2. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Vele van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het levendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Sol 2.
1: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
2: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals je die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale, sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5... Zaterdag van 10 tot 4.
3: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.
2: Dit programma wordt u aangeboden door jacotechnics.be.

Uit 79, Dave Edmunds en Girl Stalkers. Opgeven wij deze maandagochtend niet om 6, maar het is inmiddels 7 uur. In het kader van onze vernieuwde programmering tot aan 5 uur gepresenteerd. Met straks om 12 uur Will Smith en om 3 uur Frank van der Laar. En ik ga je meenemen tot aan 10 uur. Met lekkere muziek, we hebben het weerbericht zo meteen voor je. Maar nu eerst Gracie Abrams uit Hitparade met Look at My Life. En de Bee Gees gaan zingen Hello Soul 2. Goedemorgen allemaal en wees welkom in de wereld der wakkeren.

Ze blijft ontbestoken met nieuwe muziek. Grace Abrams en Look at My Life. We gaan eens even kijken naar het weerbericht. Wat gaat dat ons vandaag brengen? Nou, veel bewolking, zo staat hier. Er zijn nog opklaringen. De zon laat zich zien. Temperatuur ongeveer een 22 graden. Maar er is lokaal kans op een regen- of onweersbui. En er staat een matige wind, kracht 4 tot 5 uit het zuidwesten.

60 jaar of meer komt er even bij 24 uur per dag hier bij Soul 2 via de FM, via de DAB+, de providers en uiteraard via onze app die je kunt downloaden. Kost helemaal niks, een App Store of een Play Store. Kun je alles zien wat er met Soul 2 gebeurt. De tv, je kunt de radio beluisteren, de livestream tot aan 5 uur. En de stream die heet de 24 uur de muziek van je leven non-stop. En die kun je op onze app terugvinden en daar hoor je muziek van de jaren 50 tot en met de jaren 80. Ook deze van Nick.

Zou ze het nou hebben over Robert de Brink? Nou, ik denk het niet, maar hij wordt wel Dr. Love genoemd als hij in zijn programma presenteert All You Need Is Love. Dat waren de heren en dames van First Choice. En daarvoor hadden we de Beatles en Babies in Black. Comeback single, daar bleven wij in 2000. Doe maar aan het watje.

0: zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zenbura Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-tastes concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zenbura aan de Meerodestraat in Stijn. Zenbura. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbura.nl.
1: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
2: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
1: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
3: Laat je niet gek maken door al die tijdelijke aanbiedingen. Bij Jumbo krijg je elke week gratis producten. En elke week kun je weer kiezen uit andere producten. Download snel de Jumbo Extras app. Want hier kan geen aanbieding tegenop.
4: En dat voor die prijs. Jumbo.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Middels kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten, dat zegt het Centraal Planbureau CPB. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
6: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij Hotel Restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel Restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Ohee en Laak.
7: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
8: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Selfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Selfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.

zo klonk dat uit lekker ouderwets mono, net stereo, 1966. Dat waren de heren van de Spencer Davis Groep en Keep On Running. En de volgende hoofdpunt uit het nieuws, dat je weer helemaal bijgepraat bent en dat je weet wat er allemaal in de wereld gaande is. Over de muziek gesproken zometeen Ilse de Lange met Get It Right, een plaatje van begin dit jaar, maar nu eerst Earth, Wind and Fire and Star.

Ja, inderdaad, ze is nu op de radio hier bij Sol 2. On the radio, Donna Summer. En dan hadden we Sheryl Crow en All I Wanna Do. We gaan op naar het nieuws van 8 uur met deze van Kylie Minogue, In Your Eyes.

0: laat je verrassen.
1: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Galebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website galebeske-sittard.nl.
2: Menten Metaalrecycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaalrecycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Sol 2. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld €1,20 voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim €1,50. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuwe collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Velen van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het levendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Sol 2.
4: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Meerodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Bij Nathalie Echte Bakker begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie de Echte Bakker voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie de Echte Bakker kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
6: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
7: Oh, wat lief.
6: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen. Dit programma wordt u aangeboden door jacotechnics.be.

0: In de jaren 2000 werd het ook gebruikt als een sample voor de band Epps Uptown Top Ranking. Dat waren twee dames die zongen in 1978 en dat nummer heette Uptown Top Ranking.
1: Je luistert naar Soul 2 met Tom Holland.
0: We gaan even een rondje van drie doen met zometeen Loose Soul Star en een klassieker. We hebben Chicago voor je klaarstaan. Dit is een nieuwe zinger van Macht Hoogkamer en Kroegen in de Hemel.

De dame van de French Song, inderdaad, Lucille Starr met Jolie Jacqueline, de van Chicago en Hard to Say I'm Sorry. Het weer voor vandaag, bewolking, opklaringen wisselen elkaar af. Ook de zon laat zich zien bij een temperatuur van een graad of 22. Maar ook kan er lokaal een regen of onweersbui vallen. Er staat een matig tot vrij krachtige wind 4 tot 5 uit zuidwesten.

beetje luisteraar bent van de radio van de afgelopen 20, 30 jaar, dan weet je waarschijnlijk wel dat dit destijds gebruikt werd door Meta de Vries. Wat een prachtige stem had die jonge dame. Veel te vroeg overleden. Charlie Dore gebruikt zij altijd aan het einde van het programma met het nummer dat heette Pilot of the Airwaves. Here is my request. En daarvoor Lady Gaga en Always Remember Us This Way. Zometeen het nieuws van 8:30. Third World staat te wachten met Try Your Love. En nu is deze van de band Snap uit de jaren 90. The First, The Last, Eternity.

0: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.
1: Koestafair Maasmechelen. Voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Kustafair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Kustafair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
2: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
3: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten, dat zegt het Centraal Planbureau CPB. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
5: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
6: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
7: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk net als een verzekering op maat. Janssen Auto, tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.

Er zijn verschillende versies van de nummer, maar dit is zoals eerder als je op single stond in 1970. Meneer Curtis Mayfield en Move On Up. Nou, dat gaan we ook doen. We gaan doorschrijven, want deze staat er weer klaar. En je hoort hem alweer op de achtergrond. Uit de top 40, Hugo en Jamaican Bam Bam.

0: Als een zogenaamde one-hit wonder, een eendagsvlieg. Daarna hebben wij nooit niks meer vernomen van deze Wapparata en de Delrons. En dan nog heet de Captain of Your Ship en Wally Jugel uit de top 40 en Jamaican Bam Bam. En dit is Peter Blanker.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam in zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Dat was Joey van Concrete Blonde. Daarvoor hadden we met Slade, je weet al, Noddy Holder en zijn vrienden met die hele grote schoenen en die grote hakken eronder. Look What You Done. En Peter Blanker, Nederlandstalige muziek van de jaren 80. Het is moeilijk om bescheiden te blijven. Nou, wie zegt dat nou? Hij inderdaad, en hij schoot er ook een hit mee. Zometeen het nieuws van 9 uur. Daarna zijn we terug voor het derde en laatste uur van Sol in de ochtend. Sinds de nieuwe programmering die vandaag is ingegaan op deze 31ste augustus van het jaar 2026. Spargo, hier zijn ze met You and Me.

0: biertje.
1: Op zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoor speeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6 en zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
2: Ik wil naar Peewee!
3: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
4: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakerhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakerhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Olhee en Laak.
5: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Sol 2. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Iran heeft als vergelding voor aanvallen van de Amerikanen eerder vandaag een Amerikaanse drone neergehaald boven de straat van Hormuz. Ook zijn er raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er een supertanker in de zeestraat is geraakt door twee mijnen. Het schip zou in brand staan. Het Jordaanse luchtafweersysteem onderschepte 8 raketten. Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten waren ook doelwit van Iraanse raketten. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten nog bijna 100 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales. De hoge gasprijs stuurt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door de gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Het weer. Onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
7: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
8: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
0: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
9: Kastelein Mode en Lijfstijl Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode. Jouw unieke stijl begint bij ons.
0: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hubo, de doe-het-zelf-shop in Echt.

Jess en Dave, een groepje. Nou, we moeten weer een duo dat uit Engeland kwam. Dat nummer heette Ain't No Pleasing You. Dat was een bescheiden hitje in 1982. En zo worden wij het derde uur van zondagochtend. Goedemorgen en wees welkom in de wereld.

dame die zong mee bij de plaat van Paradise by the Dashboard Light. Dat was Alan Foley en haar solo hit in 79. We Belong to the Night, voorafgaand door The Exciters en Tell Him. Zometeen tijd worden voor een nummer 1 hit, maar zo ver is het nog niet. Eerst Cliff Richard en zometeen Ramzi Shafi.

laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb mijn bezin.

0: Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Nederlandse muziek met een hoofdletter van kwaliteit. Ramzi Shafi en Laat Me, dat was zo'n hele versie uit de jaren 70. Hij heeft het ook nog eens later opnieuw gedaan met een begeleidingsgroep erbij. Daarvoor Cliff Richard en Some People. Tijd geworden voor nummer 1 hit voor vandaag. En dat is Barbara Streisand en Celine Dion. Ze stonden 1 week bovenaan in 1997 met dit nummer Tell Him.

0: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend. Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
2: Oh, wat lief.
1: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Iran heeft als vergelding voor aanvallen van de Amerikanen eerder vandaag een Amerikaanse drone neergehaald boven de straat van Hormuz. Ook zijn er raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. De hoge gasprijs stuurt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale, sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
4: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Ohee en Laak.
5: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.

Je hebt ook de Nederlandse Windjammer. Die hadden een plaatje dat heette Harbourlight. Dit is een Amerikaanse band. De Windjammer uit 1984 met Tossing and Turning. En daarvoor de hoofdpunt uit het nieuws. Maar we gaan weer eens terug naar de jaren 60. En zometeen de nieuwe single van Direct.

Over een aantal maanden komt de nieuwe cd uit van deze band. Direct heeft nu een nieuwe single gelanceerd en die heet My Friend. En die hoorde hier op Soul 2 in de voorhalve The World of Us. Het 68, het jaar op de afgelopen zaterdag themadag was hier op Soul 2. En dat heette The Muffin Man. Paul Anka, Odia Coates, 1974 en You're Having My Baby.

0: Bijna 20 jaar oud, dat was namelijk 2007. Leave en Wonder Woman, voorafgegaan door Paul Anka en You're Having My Baby. Dan nog even naar het weer voor vandaag. Het wordt een dag met heel veel verschillende vormen. We hebben opklaringen, we hebben bewolking, we hebben de zon met een graad of 22. En ook lokaal kan er een regen- of onweersbui vallen bij een matig tot vrij krachtige wind. 4 op 5 uit het zuidwesten. Vanaf morgen wordt het geleidelijk droog en temperaturen rond de 22 graden.
1: Het beste van toen en het betere van nu. Dit is Zon 2.
0: Zometeen non-stop muziek tot aan 12 uur. Daarna is de tijd van Will Smith die ons meeneemt tussen 12 en 3. En tussen 3 en 5 Frank van der Laan. Tot morgen om 7 uur.

0: Vista Fair Maasmechelen. Voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Vista Fair heeft het allemaal. En nu komt het. Mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Koestafair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
1: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Sol 2. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

0: je verrassen. Op zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6. En zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
1: Ik wil naar Peewee.
2: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
3: Drinks for You. De voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You. De voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You. In Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hubo, de doe-het-zelf-shop in Echt.

0: bij Max Wijn. Jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons. In de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn. Meer dan wijn.
1: Jumbo is groot in brood. Want we hebben meer dan 300 soorten brood. Al vanaf 25 cent per stuk. Bijvoorbeeld kies en mix op roomboterkroissants en keizerbroodjes. 4 voor maar 1 euro. We bakken ze vers af in de winkel. Dus als je snel bent, zijn ze nog warm. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
2: En dat voor die prijs. Jumbo.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
4: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Meerodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor. Boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5... Zaterdag van 10 tot 4.
5: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.

0: zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
1: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
2: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto? Wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk net als een verzekering op maat. Janssen Auto. Tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Sol 2. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Nevissen Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevissen. Nevissen Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevissenmachinebouw.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hubo, de doe-het-zelf-shop in Echt.

0: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Ohee en Laak.
1: Jumbo is groot in gebak, want onze taarten vallen regelmatig in de prijzen. Zoals onze hemelse chocoladetaart, verse appeltaart en onze smeuïge slagroomtaart. Kies er 80 soorten, al vanaf €2,60. En ben je jarig, dan krijg je 20% korting. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
2: En dat voor die prijs. Jumbo.
3: Menten Metaalrecycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaalrecycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het weer, het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maximaal vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Koestafair Maasmechelen. Voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuizen, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koestafair heeft het allemaal. En nu komt het. Mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Koestafair.be. Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
6: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
7: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
8: Oh, wat lief.
7: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.

0: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Bij Nathalie Echte Bakker begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie de Echte Bakker voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie de Echte Bakker kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
2: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Selfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Selfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
3: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo in Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode. Jouw unieke stijl begint bij ons.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Sol 2. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon Sector moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hak-ja, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Jung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Die kreeg al 20 maanden cel. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. Basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo blijft dicht vandaag en morgen misschien ook. In het hoofdgebouw van de school hebben inbrekers in 5 lokalen een grote ravage aangericht. De directie is door beveiligers op de hoogte gesteld van de inbraak. Daarna zijn de ouders ingelicht dat de school dicht blijft. De inbrekers hebben onder meer digiborden en meubels vernield. Kinderen die niet thuis konden blijven of geen oppas hebben, worden in het andere gebouw opgevangen. Zover bekend is er niets gestolen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer, het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Sol 2.
3: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
5: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
6: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto? Wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk net als een verzekering op maat. Janssen Auto. tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.jansen-auto.nl.
5: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
7: Dit programma wordt u aangeboden door Jumbo Foodmarkt.

een beetje opgewonden ben ik wel. Dat kan nog niet anders. Ik heb 2000 uitzendingen gemaakt in de ochtend. 2000 dagen heb ik het tussen 9 en 12 gedaan. En vanaf vandaag is het van 12 tot 3. Niks mis mee, by the way. Het is een iets ander tijdstip. Ik mag wat later opstaan. Dat doe ik trouwens niet, maar het zou zomaar gekund hebben. En het probleem is, ik zie dan in dit geval Tom niet meer. Dus die heeft tussen 7 en 10 een programma gemaakt. En net hadden we Sosjana en Jos en die doen de doorstart, zoals je weet. En die bedanken we voor de afgelopen uren. Wij gaan er lekker tegenaan met muziek van Jugal.

Ja, de muziek voor de middag klinkt een beetje anders dan dat je van ons gewend bent. Dat is ook logisch, want de ochtend klinkt anders dan de middag. Maar we zorgen er altijd voor dat we een hele mooie synergie hebben tussen de ochtend en de middag. En deze Orleans, met een oud hitje uit 1975, die heet het prima vandaag. Dit is Wanda Jackson.

Na losgelijkheid staat die gewoon bij jou in de kast, hè? Het album Tango in the Night, waar deze Little Lies van Fleetwood Mac op staat. Prima album, kan niks over gezegd worden buiten het feit dat het een prima goede plaat was. Maar ja, er waren betere, zonder meer. We hadden trouwens in de jaren 70 een troubadour die in de jaren 60 al begon en samen met zijn maatje en Lennart Nijg de een na de andere hit scoorde. En dit is één van die velen die ze samen scoorden. En schreven: Oudewijn de Groot en Ik Ben Ik. Dus...

Het was volgens mij augustus 1997 toen we voor de eerste keer te horen kregen dat Lady Di was overleden ten gevolge van een verkeersongeval. Wat overigens min of meer de schuld was van allemaal die gasten die achteraan zaten. Dat was het einde van haar leven. Dat eindigde in een tunnel in Parijs. Daar

0: opnieuw in Hummen. Restaurant Aliento. Zin in lekker eten met volop keuze? Ontdek Aliento, het nieuwe restaurant in Hummen Zelfkant. Geniet van heerlijke gyros, knapperige schnitzels, smaakvolle grillgerechten of een malse steak. Liever Italiaans? Kies dan voor een lekkere pizza of pasta. Aliento, een internationale keuken met voor ieder wat wils. Aliento, geopend dinsdag tot en met donderdag van 4 tot 11 uur. En in het weekend vanaf 12 uur. Kom langs, schuif aan en laat je verrassen.
1: Op zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6 en zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
2: Ik wil naar Peewee!
3: Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
4: Jumbo is groot in brood, want onze ambachtelijke bakkers bakken iedere nacht de Jumbo broodgelukbroden. Heerlijk vers met een knapperige korst. Die moet je proeven. Daarom krijg je nu 1 euro proefkorting op alle broodgeluk rondbroden. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
5: En dat voor die prijs. Jumbo.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon Sector moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hak-ja, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Yung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo blijft dicht vandaag en morgen misschien ook. In het hoofdgebouw van de school hebben inbrekers in 5 lokalen een grote ravage aangericht. Het weer, het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maximaal vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
7: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
8: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.

ben nog op zoek naar de juiste combi hoe we dat moeten gaan doen tussen 12 en 3. En ik moet zeggen, het is voor mij even wennen. Ik heb een hele lijst met de dingetjes die ik je zou willen vertellen. Of waar ik iets meer informatie over zou willen geven. Maar de vraag is, moet ik dat doen? Ik denk muziek draaien, toch? Ja, hallo.

Dat is de nieuwe single van Roxanne Hazes. En ik moet zeggen, die dame heeft een prima stem. Daar moet ik eerlijk in zijn. Dat heeft ze echt wel van haar vader geërfd. Evenals haar broer, by the way. Dit is de nieuwe single, dat heet Vang Je Me.

mee participeren in onze programma's. Want ik zei vanmiddag, heel nadrukkelijk, 2000 instellingen gedaan in de ochtend. Nee, dat is niet waar, kreeg ik als reactie. Je hebt een jaar of 4 geleden ook eens een keer een uurtje in de middag gedaan. Ja, dat klopt. Dat is waar. Maar nu blijft het voorlopig even zo. Dus 12:30 ben ik er. En ik draai leuke muziek, zoals deze, van Patrice Pai.

Zij was de allereerste kandidaat om in de Playboy te staan. Maar haar collega, Juni Kaakman, was haar voor. Zij was de dame die wat de primeur had. Dan heb ik het over 1983. Pijn was al een paar keer te gast bij de Playboy.

0: Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
1: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
2: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Sol 2. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreeks bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hakja, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Myung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Zij kreeg al 20 maanden cel. En inbrekers hebben op basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo een grote ravage aangericht. Er zijn onder meer digiborden en meubels vernield. Het hoofdgebouw van de school blijft vandaag dicht en morgen misschien ook. Beveiligers ontdekten de inbraak, waarna de directie ouders heeft ingelicht dat de school niet open gaat. Kinderen die niet thuis kunnen blijven of geen oppas hebben, worden in een bijgebouw opgevangen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is er niets gestolen. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl.
5: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
6: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
7: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
8: Oh, wat lief.
7: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
9: Dit programma wordt u aangeboden door Jumbo Foodmarkt.

En daarmee is het even naar einde geworden met heerlijke muziek uit de film Saturday Night Fever. Ik weet niet of je hem ooit gezien hebt. Mocht dat niet zo zijn, dan is het absoluut de moeite waard om hem toch een keer te grijpen. Er zijn ongetwijfeld voldoende filmaanbieders die hem hebben. En dan is een prima hit om vanavond weer eens lekker te draaien. Saturday Night Fever met John Travolta en heel veel muziek van de Bee Gees. En dit is de nieuwe single van Ralph Sanchez. Ja, die heeft iets gevonden wat redelijk bekend klinkt. En dat klopt ook wel. Want dat is I Only Want to Be With You een beetje.

dat lekkere lome ritme van Soul to Soul aan het eind van de jaren 80 deed het wel, kan ik je vertellen. Alhoewel, de band heeft maar 2 of 3 grote hits gehad. Er waren grotere bands. Denk bijvoorbeeld aan Snap. Die scoorde hit na hit in die periode. Dat geldt voor de jaren 60 eigenlijk voor 3 bands. The Kinks, The Beatles, maar ook The Stones. En dit is er een van die laatste.

Enige tijd geleden heb ik samen met mijn vrouw, dan moet ik dan meekijken naar dat programma van de Wilfred Gené gekeken. En dan zag ik hem vervolgens voorbij komen met een hele hoop krokodillentranen. Ik vind het een, ik weet niet, ik heb niks met de René Vroger. En al helemaal niet met de manier zoals hij dat doet. En dan met Natasha. Nou, ik krijg er ja, warme buikloop van, laat ik het netjes houden. Wij gaan terug naar de jaren 80. Muziek van Alphaville. Absoluut de moeite waard. Het is bijna 2:30.

0: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.
2: Laat je niet gek maken door al die tijdelijke aanbiedingen. Bij Jumbo krijg je elke week gratis producten. En elke week kun je weer kiezen uit andere producten. Download snel de Jumbo Extras app. Want hier kan geen aanbieding tegenop.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Menten Metaalrecycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaalrecycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
5: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. En inbrekers hebben op basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo een grote ravage aangericht. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is er niets gestolen. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
6: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakerhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakerhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Oheer. En Laak.
7: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
0: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobilien, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobilien. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
7: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.

Deze mannen, de band heet Bad Finger, waren maatjes van Paul McCartney. Een van de singles die overigens werd uitgebracht op het Apple-label van de Beatles. Zo dadelijk de Four Tops met It's the Same Old Story, maar eerst even genieten van The New Religion.

kan een hele bak met platen pakken uit de jaren 60. Het zijn allemaal mega bekende nummers. En ook deze van de Four Tops is absoluut de moeite waard. En deze heerlijke, op deze heerlijke maandagmiddag. Want het is inmiddels alweer maandag. Het is maandagmiddag. Nee, je vergis je niet. Als je denkt van, hey, wat doet die Schmitz in de middag? De muziek voor je draaien. Want in de ochtend ben ik weggepromoot. Of gepromoveerd wat je wil. Nee, geintje. Eventjes een beetje wisseling van de wacht. Dat moet kunnen, toch? Oh, je vindt die leuk? Nou, dan heb ik een goede plaat voor je. Ik heb hier de nooduitgang. Die is daar.

Een nummer met een werkelijk wonderschoon begin. Maar dat we niet draaien, by the way. Waarom is mij in verslagen raadsel? Het zit volgens mij niet in de database. Dus zou eens moeten gaan zoeken. De originele Maggie May van Rod Stewart. Dat was zijn allereerste solo-hit die hij scoorde. Daarna zou een hele mooie lange carrière volgen.

0: In het voorjaar van 1994 stond de plaat hoog in de hitparade. Dankzij het buitengewoon karakteristieke stemgeluid van Brad Roberts.
1: De lekkerste van het zuiden, dit is Zon 2.
0: Nou, ik zie dat mijn tijd is gekomen om eventjes ruimte te maken. Het is dadelijk bijna 2 uur, dus dat betekent dat we eventjes de commercials gaan draaien. En natuurlijk het nieuws, de nieuwsflesjes, die moeten er natuurlijk ook tussenin doorkomen. We gaan je voorzien dadelijk van het laatste nieuws. Maak je daar geen zorgen over. In de tussentijd heb ik de Brothers Johnson nog een keer voor je.

0: zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
1: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren. Koestaffair Maasmechelen, voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuizen, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koestaffair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Koestaffair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Sol 2. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6:00 in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting te rechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij één of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. Vijf anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale, sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5, zaterdag van 10 tot 4.
3: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto, tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Jumbo Foodmarkt.

0: Ja, mijn allereerste herinneringen ziet zo'n beste met deze plaat. Dat weet ik nog. Once You Get Started van Rufus en Chaka Khan. Het was niet mijn ding. Ik vond er niet zo vreselijk veel aan. Maar dan heb ik het al. Ik was een kind van de jaren of 10, 11 jaar. Wat verwacht je? Wat weet je van muziek, toch?
1: Je luistert naar Soul 2 met Wil Schmied.
0: Ik weet nu dat dit de Backstreet Boys zijn.

Nou, het origineel stond in 1979 in de hitparade. In de hele zomer hebben we dat deuntje gehoord. Tot, ja, bijna tot vervelend toe. Maar vandaag de dag is het eigenlijk allemaal leuk. Het is de nieuwe single van Aitch. Dat heet Ring My Bell. Ook een heerlijke hit. We zijn terug in het midden van de jaren 80. De Duitse formatie Propaganda.

Ja, zonder Rolling Stones in het allereerste uur. Zo eventjes rond half één was het volgens mij toen we die draaiden. Ja, al kom je er niet aan om ook iets van de Beatles te draaien. Al dus bij deze direct ingelost. De Beatles en dat met Hello Goodbye. De grootste en meest verkochte plaat van 1978 was van John Travolta en Olivia Newton-John.

Het is een flits, dat weet ik 100% zeker. Maar volgens mij zag ik net Frank voorbij lopen. Waar ben ik hartstikke blij mee. Want die neemt dadelijk tussen 3 en 5 van ons over. Je weet, we hebben een nieuwe programmering. En dat betekent dat we een kleine verandering hebben in stemmetjes. Ik zit al tussen 12 en 3. Tussen 3 en 5 zit Frank. En Tom Holland, die zit er elke morgen tussen 7 en 10. En in die uurtjes tussendoor en daarna hebben we de mensen van de doorstart. Dat zijn onder andere Jos en Shoshana.

0: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de EU-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
1: Jumbo is groot in brood, want we hebben meer dan 300 soorten brood. Al vanaf 25 cent per stuk. Bijvoorbeeld kies en mix op roomboter-croissants en keizerbroodjes. 4 voor maar 1 euro. We bakken ze vers af in de winkel, dus als je snel bent, zijn ze nog warm. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
2: En dat voor die prijs. Jumbo.
3: Nevissen Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevissen. Nevissen Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevissenmachinebouw.nl.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6 uur in de avond. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zenbura Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zenbura aan de Merodestraat in Stijn. Zenbura. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbura.nl.
6: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
7: Ook zo'n lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
8: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovenste Straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode. Jouw unieke stijl begint bij ons.

Inmiddels druppelt het land weer langzaam vol met mensen die elke dag naar ons luisteren en weer inmiddels op hun werk zitten. En dat is leuk om te horen. Heel veel mensen beginnen veel op 1 september. Dus dat is morgen. Zoals Sjors hier die schrijft, lekker nog één dag een beetje genieten van de navakantie. Vanaf morgen weer aan het werk. Nou, succes en sterkte kerel. Ik draai BZN voor je.

Ja, dit is een toekomstige top 40. Daar draai ik mijn hand niet voor om, daar ben ik vast van overtuigd. Want als er somber op staat, dan is het gegarandeerd een geheide hit, kan ik je vertellen. En dat zal met dit zeer zeker niet anders gebeuren. Het heet Potential. Zo dadelijk gaan we luisteren naar muziek van de Eurythmics. Een van de leukste nummers uit 1983. Love is a Stranger. Maar eerst dit, Dinah Carroll nog een keer. We zijn terug in de roemruchte 90s.

Als het net zo fijn voor jou als dat het voor mij was, ik moet zeggen, ik heb het. Het is mij prima bevallen hoor. Eerlijk is eerlijk, dat moet ik fair zijn. Tussen 12 en 3, nou ja, het zou zo mooi zijn. Ik zou erin kunnen wennen. Dus we gaan het voorlopig eventjes vasthouden, denk ik. Want denk ik links en rechts wat mensen serieus in de bomen jaagt. Dat moeten we niet willen. Weet je wat we doen? We gaan een lekker muziek draaien van Gigi D'Agostini. Dat kent iedereen wel en iedereen vindt dat leuk. Ook ik. Het is een van mijn favoriete platen uit de jaren 80 in de zogenaamde reversion. Dan wel een remake. En een prima. It's the riddle.

0: Ik zie hem niet zitten, maar hij is er ongetwijfeld. Dus ik weet het niet. Hij zal ongetwijfeld zijn. Ik kijk even die seconde. Ik zie hem. Nee, ik zie hem niet.
1: 24 uur per dag. Het vertrouwde geluid. De beste muziekmix op Soul 2.
0: Ik had Frank verwacht, maar die zie ik nog tot de dag van... Ik zie hem nog steeds niet. Is hij wel in de studio? Ja, daar heb ik niks aan, dit soort gebaren. Nou goed, ik ga ervan uit dat hij dadelijk gewoon het programma overneemt. Hij zou zo elk moment kunnen aansluiten. Dat doet hij ongetwijfeld. Ik laat je achter met Rock With You van Michael Jackson. Een hele fijne dag en tot morgenmiddag.

0: in Hummen. Restaurant Aliento. Zin in lekker eten met volop keuze? Ontdek Aliento, het nieuwe restaurant in Hummen Zelfkant. Geniet van heerlijke gyros, knapperige schnitzels, smaakvolle grillgerechten of een malse steak. Liever Italiaans? Kies dan voor een lekkere pizza of pasta. Aliento, een internationale keuken met voor ieder wat wils. Aliento, geopend dinsdag tot en met donderdag van 4 tot 11 uur. En in het weekend vanaf 12 uur. Kom langs, schuif aan en laat je verrassen.
1: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
2: Menten Metaalrecycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaalrecycling aan de Tutteranderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Sol 2. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad, die maandagochtend zou plaatsvinden, is verplaatst naar 6 uur in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA, die de opgestelde begroting te rechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij 1 of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuken op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
5: Koesta Fair Maasmechelen, voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koesta Fair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. KoestaFair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
6: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.

Nou, heerlijk man. Ik kan steeds verder uitslapen. 3 uur is het geweest hier op Sol 2. Wil, dankjewel. Tom vanochtend ook voor de ochtend. Ja, even wennen. Ik ben tegenwoordig tussen 3 en 5. En begeleid jou naar het einde van de werkdag hier op Sol 2. De muziek gaat gewoon door zoals altijd. Daar is helemaal niks mis mee geworden. Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Ja, parapluutjes bij de hand. Want ja, het is natuurlijk bijna september. Het weer verandert. En dat mag ook wel, hè. We hebben een beetje regen nodig.

Geweldig van die vergeten melodie op de radio. Gigi Anderson en African Baby. Ja, dat was ook alweer 1981, jongens. Als je hem hoort, ja, het had zomaar een oude plaat kunnen zijn natuurlijk. Hè. Deze die kennen we al, hoor. Het is van Frans Gal. Poupée de Chier, Poupée de Son.

eventjes volhouden. Dan kunnen we met z'n allen weer richting de deur. En Teddy Swims die zong erover. Zomaar straks om 5:00 is voor heel veel mensen de werkdag voorbij. Niet voor iedereen. Nee, dat weten ze. Maar ja, soms past ook niet alles voor iedereen. Wat wel voor iedereen past, is de muziek die wij hier voor jullie draaien op Soul 2. Dit is er eentje van de Moody Blues. En zij hebben na al die jaren nog steeds een vraag.

Bewitched was het en C'est la vie, zo is het leven. Ja, we hebben het er maar mee te doen. Nou ja, ik zeg al, het is waar je er zelf van maakt. Hè. Je moet natuurlijk soms ook wel een beetje mazzel hebben. Je hebt niet alles in de hand, maar wel heel erg veel. We hebben er eentje van David Bowie. Het was een van zijn grootste hits. Hier is hij nog een keer met de China Girl.

0: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Olheer en Laak.
1: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo in Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode. Jouw unieke stijl begint bij ons.
2: Jumbo is groot in gebak, want onze taarten vallen regelmatig in de prijzen. Zoals onze hemelse chocoladetaart, verse appeltaart en onze smeuïge slagroomtaart. Kies er 80 soorten, al vanaf €2,60. En ben je jarig, dan krijg je 20% korting. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6 uur in de avond. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Op zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6. En zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
6: Ik wil naar Peewee.
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
7: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
8: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.

worden altijd zo vrolijk van deze plaats. Joe Dolan was de televisiepresentator en kon ook niet onverdienstelijk zingen. En daar hadden we zomaar in één keer een grote hit voor hem. You're Such a Good Looking Woman was het uit 1970. Terug naar de orde van vandaag de dag.

0: Het is net regenen. As Tears Go By. Marianne Faithfull was het 60s muziek op de radio. De Rolling Stones deden het ook. Ja, ik denk dat die nog wel vaker gecoverd is. Maar dat waren wel de twee bekendste uitvoeringen van het nummer. Van dit nummer is er zover ik weet maar één uitvoering. En dat blijft ook gewoon de beste die er is. Uit Siske de Rad is dit Danny de Munk.
1: Vraag toch

Superartiest was het. Andy Williams en Can't Help Falling in Love. Ja, dat zijn we de mensen die maakten het door de jaren heen. Je had natuurlijk nog niet alle moderne technieken eind jaren 60, begin jaren 70, zoals je tegenwoordig hebt. Dus het uitbrengen van een single had echt nog wel wat meer om handen dan dat het tegenwoordig heeft. Maar op naar het nieuws van 4 uur. Ik moet even zwennen, daarna ben ik snel weer bij je terug. En gaan we op naar het einde van de werkdag. Ik heb Tony Braxton nog voor je en zometeen Jazz en de Plastic Population ook nog.

0: zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl.
1: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto? Wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto, tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
2: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Sol 2. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in 1 maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust. Beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
4: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
5: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.

We zijn weer terug naar het nieuws. En we schudden hier gelijk even lekker wakker met Caddy Loggins. Footloose. Heb je de film gezien ooit? Als je het niet gedaan hebt, dan kan ik hem je aanbevelen. Heerlijk joh, die muziekfilms die we toen in die tijd hadden. Je luistert naar Soul 2. En dit is de Soul 2 middag.

Lekkere disco-muziek van Dayton en The Sound of Music. Je hoort het hier allemaal op de maandagmiddag. We gaan op naar de Oja-plaat voor vandaag. Die is van Nederlandse bodem en is van Connie van der Bos. En die kunnen we echt wel meezingen.

Ja, grote hit in 1992 voor Cici Peniston. En Finally, Finally had zijn hit. En het was echt wel een floor filler, hoor. Want zodra je hem ook opzette, ja, dan werd er altijd flink gedanst op de nummer. En dat is ook niet raar, want hij klinkt gewoon lekker licht goed in het gehoor. En vandaar dat je hem nog een keer hoorde vandaag hier op Sol 2. Dit is de regio die misschien wat minder bekend is, maar wel net zo lekker. Het is van Lia Velasco. En zij heeft het over 5 over 5. Nou ja, daar moeten we nog even op wachten. Maar zij zingt er wel over.

0: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
1: Het oud-klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het oud-klooster, de plek om het leven te vieren.
2: Jumbo is groot in brood, want onze ambachtelijke bakkers bakken iedere nacht de Jumbo broodgelukbroden. Heerlijk vers met een knapperige korst. Die moet je proeven. Daarom krijg je nu 1 euro proefkorting op alle broodgeluk rondbroden. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Een Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale, sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5... Zaterdag van 10 tot 4.
5: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
6: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.

5 minuten lang genieten van Just Can't Get Enough van Depeche Mode in de live uitvoering. Ook nog wel eens een mixje gemaakt met dit Lime. Weet ik wat. Ging dan volgens mij ook nog Michael Brown erin. Ging in ieder geval over drumcomputers, dat weet ik nog wel.

Ex nummer 1 hit van Just in the Wild en Cheerio. Je hoort hem nog een keer voorbij komen. Wat een zomerrit scoorde die ermee. En wat is het lekker om die weer gewoon elke keer weer voorbij te komen. Doet ons denken aan die warme zomer van 2026. Nu al. Dit is de reetje van de Shoes.

Ja, dat zijn ze wel. Zo maken ze niet meer, zou ik bijna zeggen. Ja, uit 2004 kwam het. Dus het mag wel een beetje. Het is meer dan 20 jaar oud. Tijd voor mij om afscheid voor je te nemen. Jawel, veel plezier met de rest van de muziek hier op Soul 2. Morgenochtend om 9 uur is Tom hier weer bij je terug. Wens je veel plezier. Misschien ga je wel naar huis zometeen. En luister dan in de auto, in de bus, in de trein of gewoon op de fiets lekker verder naar Soul 2.

0: Zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
1: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakerhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakerhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor diner zijn wij geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Oheer. En Laak.
2: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
3: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
4: Oh, wat lief.
3: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
5: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Sol 2. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Volgens de omroep was het kwaliteitsniveau onvoldoende. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler. Daarna werd gezegd dat Hitler ook wel eens gelijk had. Letcher zegt de mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep te onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
0: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
6: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster. De plek om het leven te vieren.
7: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen und dirndls tot super accessoires. Tirolerland Galabeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galabeske-sittard.nl.

0: nieuw in Hummen. Restaurant Aliento. Zin in lekker eten met volop keuze? Ontdek Aliento, het nieuwe restaurant in Hummen Zelfkant. Geniet van heerlijke gyros, knapperige schnitzels, smaakvolle grillgerechten of een malse steak. Liever Italiaans? Kies dan voor een lekkere pizza of pasta. Aliento, een internationale keuken met voor ieder wat wils. Aliento, geopend dinsdag tot en met donderdag van 4 tot 11 uur. En in het weekend vanaf 12 uur. Kom langs, schuif aan en laat je verrassen.
1: Koestafair Maasmechelen, voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuizen, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koestafair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Koestafair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Een Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
3: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
4: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.

0: zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6 en zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
1: Ik wil naar Peewee!
2: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
3: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
4: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.
3: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Sol 2. De coalitiepartijen zijn dicht bij een begrotingsakkoord, zeggen Haagse bronnen. De ministers van het kabinet komen nu bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Daar moeten dan de laatste knopen worden doorgehakt. Het kabinetsoverleg werd vandaag verschillende keren uitgesteld, maar nu lijkt het definitief door te gaan. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zullen na afloop de pers te woord staan. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig, dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar president Tebboune acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week overleden. Koen begon net na de Tweede Wereldoorlog per toeval als radioomroepster, als invaller voor de omroeper van dienst die zich had verslapen. In 1951 werd ze televisieomroepster. Ze behoorde daarmee tot de eerste 5 omroepsters van Nederland. Later presenteerde ze ook meerdere programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien? Koen is 100 jaar oud geworden. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen van de school de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte een ramp in delen van Nepal en China. Meer dan 900 mensen kwamen om het leven, duizenden worden nog vermist. Het weer: geleidelijk aan minder buien en ook minder wind. De temperatuur daalt vanavond naar 14 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
6: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals je die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
7: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakerhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakerhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Oheer en Laak.
2: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën. Al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
3: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.

0: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4. Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
1: Oh, wat lief.
0: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
2: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Selfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Selfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
3: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De coalitiepartijen zijn dicht bij een begrotingsakkoord, zeggen Haagse bronnen. De ministers van het kabinet komen nu bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week overleden. In 1951 werd ze televisieomroepster. Ze behoorde daarmee tot de eerste 5 omroepsters van Nederland. Koen is 100 jaar oud geworden. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen van de school de overstromingen hebben overleefd. Het weer. Geleidelijk aan minder buien en ook minder wind. De temperatuur daalt vanavond naar 14 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
4: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Bingelraden. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Bingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
0: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn. Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovenste Straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
5: Ook zo een lust in een Oktoberfest bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.

0: Kerkklooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud Klooster, de plek om het leven te vieren.
1: Bij Nathalie Echte Bakker begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie de Echte Bakker voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie de Echte Bakker kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
2: Menten Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, oude wrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaal Recycling aan de Tudderanderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de president wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig. Dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar de president acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte de ramp in delen van Nepal en China. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3925 mensen vermist. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de president wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er alleen in het noorden nog een enkele bui. Elders is het droog en dan ligt de minimumtemperatuur rond een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. In het Amerikaanse nationale park de Grand Canyon is na de overstromingen een tweede lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een 46-jarige man aangetroffen. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar zeker 15 wandelaars die nog vermist worden. Afgelopen weekend kregen delen van het park met plotselinge overstromingen te maken. Mensen werden overvallen door het noodweer. 62 mensen werden geëvacueerd en meerdere bruggen zijn weggespoeld. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. In het Amerikaanse nationale park de Grand Canyon is na de overstromingen een tweede lichaam gevonden. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen tussen D66, de VVD en het CDA. En het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3925 mensen vermist. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er alleen in het noorden nog een enkele bui. Elders is het droog en dan ligt de minimumtemperatuur rond een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. Vorige week werden tijdens een kamp in het Belgische Poppel meer dan 175 studenten en begeleiders ziek. Vermoedelijk is het norovirus de oorzaak. Dat zeer besmettelijke buikgriepvirus is gevonden bij een aantal zieke studenten die net begonnen waren bij de University of Applied Sciences in Breda. De groep was dinsdag naar de camping gegaan. In de nacht van donderdag op vrijdag ging het mis en werd een groot deel plotseling ziek. Eerst werd gedacht aan voedselvergiftiging. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Vorige week werden tijdens een kamp in het Belgische Poppel meer dan 175 studenten en begeleiders ziek. Vermoedelijk is het norovirus de oorzaak. En een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er alleen in het noorden nog een enkele bui. Elders is het droog en dan ligt de minimumtemperatuur rond een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Thorden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. En bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Sol 2. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrijkwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Sol 2. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrijkwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen tussen de 30 en 40 jaar crashte tegen een paal.